0: een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn opgelegd. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor de sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. In de Eredivisie werden afgelopen avond nog 3 wedstrijden gespeeld. En AZ staat nu bovenaan in de competitie, doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club uit Alkmaar met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta eindigde het in een gelijkspel 3-3. Het weer, het is bijna overal droog, alleen in het noorden nog kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. De komende dag in het noorden opnieuw kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Dit is Bo,
7: de omroep van de Bollestreek.
6: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 3 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou zich in de laatste fase hebben bevonden van de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In het Amerikaanse nationaal park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. Een man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer stopte de man en ging de andere toerist alleen verder. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij doodgevonden. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van de auto te blijven. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds gisteren rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn gisteren geklapt. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. De gemeente Rotterdam heeft 2 ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de 2 deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. Het weer, het is bijna overal droog. Alleen in het noorden nog kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 12. Komende dag in het noorden opnieuw kans op regen. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu.

0: Nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
1: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Omdat ik nog 1000 keren naast haar wakker wil worden.
4: Omdat ik samen verder wil.
5: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Dit is Bo.
8: De omroep van de Bollestreek.
7: Met muziek en informatie voor

0: is Bo.
1: Reclame maken voor uw bedrijf op radio, tv en een nieuwswebsite. Dat kan bij Bo. Kijk op onze website bollestreekomroep.nl voor alle mogelijkheden.
0: De omroep van

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 4 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. Ruim 20 mensen raakten gewond. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er de komende week nog een aardbeving kan plaatsvinden. In het Amerikaanse Nationaal Park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer kon de man niet verder en ging de andere toerist alleen op pad. Toen parkwachters terugkwamen bij de achtergebleven man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van hun auto te blijven. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou in de laatste fase hebben gezeten van de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In de Eredivisie werden gisteravond 3 wedstrijden gespeeld. AZ staat bovenaan in de competitie doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club gisteravond met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta eindigde het in een gelijkspel. Daar werd het 3-3. Het weer bijna overal droog, alleen in het noorden kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. Komende dag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 5 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. Ruim 20 mensen raakten gewond. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De meteorologische dienst van Japan waarschuwt dat er de komende week ook nog een aardbeving kan plaatsvinden. In het Amerikaanse nationaal park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer kon de man niet verder en ging de andere toerist alleen hulp halen. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van hun auto te blijven. Syrië heeft een nieuwe aanval van Israël veroordeeld. In de buurt van de hoofdstad Damascus werd een civiel voertuig geraakt en vielen meerdere gewonden. Volgens Israël was een terrorist het doelwit. Die zou bijna klaar zijn met de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. Die maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn ingevoerd op producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. Het weer overwegend droog met in het noorden kans op een kleine bui. Het is zo'n 12 graden. Overdag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie.

There's no need anyway. I had you at baby. You had me at hey.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 6 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad zelf was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er ook de komende week nog een aardbeving kan plaatsvinden. Bij een Israëlische aanval in

0: dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van de auto te blijven. En sportnieuws. In de Eredivisie werden gisteren 3 wedstrijden gespeeld. AZ staat nu bovenaan in de competitie, doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club uit Alkmaar met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta werd het een gelijkspel 3-3. Het weer overwegend droog met in het noorden nog kans op een kleine bui. Het is zo'n 12 graden. Overdag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en wordt het vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
5: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
6: Bo.
7: De omroep van de Bollenstreek.
6: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
1: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijsonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van...

0: Syrië noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar ervan op het laatste moment veranderingen te eisen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. Een politieachtervolging in Engeland is uitgelopen op een ongeluk met 7 doden. In de plaats Middlesbrough achtervolgde een politiewagen een verdachte personenauto. Die begon tegen het verkeer in te rijden en botste op een andere politiewagen. Onder de 7 slachtoffers zijn 2 politieagenten. Het weer nog zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
3: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van dé camper die helemaal bij je past.
4: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
5: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
6: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
7: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl. Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
8: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op screenmate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
4: Ontdek het avontuur bij de Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
3: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
11: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
12: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers.

0: ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: Dit is Bo.
2: De omroep van de Bollestreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 8 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat, is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens The Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. De gemeente Rotterdam heeft 2 ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de 2 deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat ze slachtoffer is van een misdrijf. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur gistermiddag iets gezien hebben langs de Maas in Venlo. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds gisteren rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn na een paar dagen stuk gelopen. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De meteorologische dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. En het weer nog. Zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22.

Koorzang van het christelijk gemengd koor uit Dronten. God roept ons broeders tot de daad. Zijn werkwacht treedt dan aan. En Psalm 146. Prijs de Heer met blijde galmen. Gij mijn ziel hebt rijke stof. Ik zal zolang ik leef mijn psalmen vrolijk wijden aan zijn lof.

Renate Heemskerk zingt ieder uur. Iedere stap brengt ons samen bij de grens van leven en dood. En in het refrein staat, is uw paspoort getekend, o mens? Het mannenkoor uit Geenemuiden en ook nog solozang erbij. Hij die rustig en stil zich steeds voegt naar Gods wil, hem in alles vertrouwt en gelooft. En het refrein, zie slechts op hem, volg gehoorzaam zijn stem.

Ik lees enkele versen uit Psalm 92, waar boven staat: De Heer is machtig. Het is goed om u te danken, Heer, om te zingen over u, Allerhoogste. Het is goed om te spreken over uw liefde, om te vertellen over uw trouw, dag en nacht. Het is goed om op de harp te spelen, om muziek voor u te maken, want uw wonderen maken me blij. Ik juich om alles wat u gedaan hebt. Heer, uw wonderen zijn groot, uw plannen zijn geweldig. We zijn in ons leven steeds op zoek naar wat goed voor ons is. Goed voor onze gezondheid, goed voor onze portemonnee, goed voor ons geluk. De dichter van Psalm 92 zegt: Het is goed de Heer te loven. Dat is allereerst goed voor God, want Hij is het waard om geprezen te worden, om wie Hij is en om wat Hij gedaan heeft. Maar de Heer loven is ook goed voor ons, want wanneer we God loven, willen we ook voor Hem leven en gericht op Hem zijn. Dat geeft ons leven nieuw perspectief. Dan zijn we niet meer gericht op wat goed is voor onszelf. Dat maakt ons uiteindelijk ook geen betere mensen. We laten ons dan leiden door de vraag: hoe is mijn leven tot eer van God? Hoe dien ik Hem en de mensen om mij heen? Heer, laat mijn leven een loflied zijn.

Het Ichtus mannenkoor uit Sliedrecht zingt: Dag en nacht, Heer, waakt gij als een herder over mij. Dag en nacht, Heer, veilig kan ik met u zijn. Samenzang met eens als de bazuinen klinken, uit de hoogte links en rechts, duizend stemmen ons omringen, ja en amen wordt gezegd.

wil Jozefs zoon, genade God zo oneindig groot, dat ik, die het niet verdien, het leven vond, want ik was dood, was blind, maar nu kan ik zien. Het Urker mannenkoor, halleluja, wilt u van zonde en schuld zijn verlost, daar is kracht in het bloed van het lam.

Een gedicht van E. Ijskes Koger, waarboven staat Kom tot mij. En in kleine lettertjes onder de titel Allen die vermoeid en belast zijt. Heer, dat ik zomaar komen mag met al mijn fouten, al mijn zonden, met al mijn pijn, met alle wonden die niemand in mijn leven zag. Heer, dat ik zomaar komen kan met wat ik niemand durf te zeggen, met wat ik niemand uit kan leggen. U weet er immers alles van. Heer, dat u mij in Christus ziet als had ik nimmer kwaad bedreven, dat u mij in uw gunst doet leven, ik weet het, maar begrijp het niet.

Wat de toekomst brengen mogen, mij geleidt des Heeren hand. Moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. En het laatste instrumentale nummer is: Abba, Vader, u alleen, u behoor ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart, u behoort het toe. En dat wordt vertolkt door harp, orgel, synthesizer en panfluit. Een gezegende zondag.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 9 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een overnachting in Amsterdam wordt komende tijd flink duurder. De toeristenbelasting gaat stapsgewijs omhoog van 12,5 naar 20%. De stad heeft daarmee straks bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. In Amsterdam wordt veel geklaagd over massatoerisme en de nieuwe coalitie van Pro en D66 wil daar iets aan doen. De verhoging komt bovenop de landelijke BTW op hotelovernachtingen. Die is gestegen van 9 naar 21%. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat, is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens The Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. Een Fransman van 68 is om het leven gekomen toen hij in het Amerikaanse natuurgebied Death Valley autopech kreeg. Samen met een andere man ging hij te voet op zoek naar hulp. Door de hitte moest hij na een paar kilometer stoppen en bleef hij alleen achter. Toen parkwachters hem later terugvonden, was hij overleden. Death Valley staat bekend om de extreme hitte. In dit geval was het er 47 graden. Dan de weersverwachting. Zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui en het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie.

Soms is er in de wolken iets van God. Iets wonderlijks, als door zijn hand geschreven. Een regenboog, dat hij behoedt ons leven. Soms is er in de wolken iets van God. Soms is er in ons leven iets van God. Soms komen wij tot onverwachte dingen en lopen dan als kinderen blij te zingen. Soms is er in ons leven iets van God. Soms is er in de wereld iets van God. Iets onverwachts als mensen vrede sluiten, elkaar tot hulp zijn en niemand staat er buiten. Soms is er in de wereld iets van God. Soms is er in de stilte iets van God. Alsof hij spreekt, ik zal niet van je wijken, in angst en zorg. Je zult dan niet bezwijken. Soms is er in de stilte iets van God.

Grootse dingen. Kleine dingen die men doet, kunnen groot van invloed zijn. Een arm om een schouder, bij verdriet en pijn. Een welgemeende glimlach kan zoveel vreugde geven. Het kan op een sombere dag de zon laten beleven. Een uitgestoken hand, een vriendelijk gebaar, wat verdraagzaamheid en respect naar elkaar. Gewoon wat kleine dingen die ons van binnen raken, kunnen het leven van een mens toch zoveel mooier maken.

En hiermee zijn we aan het einde gekomen van Zingen op Zondag. Fijn dat u geluisterd hebt. Zingen op Zondag werd vandaag samengesteld en gepresenteerd door Wilma Gudmundsson. Ik wens u een mooie zondag en een gezegende week toe. En graag tot een volgende keer.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 10 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op de laatste dag van de Dutch Grand Prix was het in Zandvoort alweer vroeg druk. De extra treinen tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort zaten vanmorgen soms zo vol dat mensen moesten wachten, meldt het ANP. Ook gisteren was het voor de middag recorddruk volgens NS. De Formule 1-race begint straks om 3 uur. Een overnachting in Amsterdam wordt komende tijd flink duurder. De toeristenbelasting gaat stapsgewijze omhoog van 12,5 naar 20%. De stad heeft daarmee straks bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. In Amsterdam wordt veel geklaagd over massatoerisme en de nieuwe coalitie van Pro en D66 wil daar iets aan doen. De verhoging komt bovenop de landelijke BTW op hotelovernachtingen. Die is gestegen van 9 naar 21%. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat, is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens The Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. Noodweer heeft in de Baltische landen aan zeker 2 mensen het leven gekost. In Litouwen kwam een man onder een boom terecht. In Letland werd iemand bedolven onder vallend puin van een gebouw. De schade door omgewaaide bomen en takken is groot. In beide landen zaten enkele honderdduizenden mensen een tijd zonder stroom. Volgens de Litouwse Weerdienst is de schade door het noodweer in 20 jaar niet zo groot geweest. En het weer, zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui, wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
3: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
8: Verbouwen zonder gedoe? Kies

0: Wel, spreekwoorden en gezegden wordt mogelijk gemaakt door Dirks Vishandel in Katwijk, Noordwijk en Voorhout, Vitacura Sassenheim, Slagerij Krijn van der Bent en Banketbakker van der Holst Noordwijk.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

Ja, een hele goede morgen, luisteraars. En welkom bij een nieuwe aflevering van Het Neusje van de Zoute Zalm. Een gezellig zondagochtendprogramma wat u kunt beluisteren tussen 10 en 12 uur natuurlijk. En wat was het gisteren toch grandioos met de Katwijkse truckrunnen. Al die mensen, al die chauffeurs en zwaaien en toeteren. Mijn oren toeteren nog na, maar dat geeft helemaal niet. Al die blije gezichten van de mensen die in de trucks zitten natuurlijk. Maar straks gaat natuurlijk ook die Grand Prix in Zandvoort natuurlijk van start. En wat ik zie is de Koninklijke Luchtmacht brengt een groet boven Zandvoort tijdens de Dutch Grand Prix. En dan moeten we natuurlijk wel alleen even weten hoe laat die flyover is. Oh, het gaat van start. Zien we op de televisie de helikopter of de straaljagers gaan in ieder geval van start. Gaan op weg naar Zandvoort. Heel erg leuk. Jongens, we gaan verder met het radioprogramma. En Jacques, de microfoon staat niet open. Dan zit ze al de hele tijd aan te geven. Ja hoor, hij doet het wel. Nou, vertel. Nee, we zeiden, je bent niet te horen, Jacques. Nee, de medewerkers voor vandaag zijn aan de telefoon Gerda Buijs, achtertechniek Pieter Ottevanger en presentatie door Jacqueline en Margaret Hombergen. En u kunt niet alleen luisteren naar dit programma, maar ook natuurlijk lekker meedoen. Bellen naar de studio op het nummer 071-3613-99. We gaan verder met muziek van Ramses Shaffi, Sammy.

0: En u krijgt natuurlijk van ons het programmaoverzicht van het eerste uur met daarin de volgende onderwerpen.
1: Om 9:45 het spel spreekwoorden en gezegden.
0: En natuurlijk hebben we de verzoekplaten om 10:50 en om 10:50. U kunt bellen naar de studio op het nummer 071-36-131-99.
1: Om 10:30 hebben we de top 2 van een luisteraar en deze week is die van Maarten Plug.
0: En om 10:45 dan hebben we nostalgisch nieuws en dat is afkomstig uit het Leids Dagblad. En dat gaat over dat Palace Hotel die door een zware brand is geteisterd. Nou, de Noordwijkers weten het allemaal, hè. In 1978 was dat destijds. En we hopen natuurlijk tijd vrij te maken voor berichtjes. We gaan verder met muziek van Inca Marina, Fiesta Nuda.

0: Ja, we gaan natuurlijk met u het spel spelen. Spreekwoorden. Aan de hand van 4 aanwijzingen hopen we natuurlijk dat u het spreekwoord raadt. En per aanwijzing mogen 3 luisteraars bellen. En u mag dan 1 keer per week en 1 keer per gezin een gokje wagen naar het spreekwoord. En weet u hem, dan krijgt u een taartbon aangeboden.
1: We hebben weer dobbelsteenprijzen. Bij de eerste aanwijzing is het een vleesbon, ter waarde van 10 euro. Bij de tweede aanwijzing is het een visbon, ter waarde van 13 euro. En bij de derde aanwijzing is het een cadeaubon ter waarde van 5 euro. Als u een van deze prijzen wint, dan komt u op een lijst te staan. U mag dan de eerste 8 uitzendingen niet meedoen met het spel, maar daarna bent u weer van harte welkom om met ons mee te spelen. Heel veel succes!
0: Aanwijzing nummer 1 luidt: er wordt heel wat omvergeschopt. Er wordt heel wat omvergeschopt. Zo luidt de eerste aanwijzing. 071-36-131-99. Dus er wordt heel wat omvergeschopt. En bij deze aanwijzing kunt u een vleesbon winnen. Ter waarde van 10 euro. Dus er wordt heel wat omvergeschopt. Dus er wordt heel wat omvergeschopt. 071-36-131-99. Dus er wordt heel wat omvergeschopt. Dus er wordt heel wat omvergeschopt, zo luidt de eerste aanwijzing. 071-36-131-99. Dus 071-36-131-99. Er wordt heel wat omvergeschopt. En we gaan door naar de tweede aanwijzing.
1: Sommige regels worden bespot of niet geaccepteerd. Sommige regels worden bespot of niet geaccepteerd. En bij deze aanwijzing kunt u een visbon winnen ter waarde van 13 euro... Dus er wordt heel wat omvergeschopt. Sommige regels worden bespot of niet geaccepteerd. Over welk spreekwoord hebben wij het? Doe gezellig mee en bel naar de studio. 071-36-131-99. Goedemorgen met Jacqueline.
2: Ja, goedemorgen met Kees Koelewijn.
1: Goedemorgen.
2: Ik wil graag een hokje waren.
1: Ja, zegt u het eens.
2: En dat is als een olifant door de porseleinkast.
1: Ja, dat is een hele mooie, meneer Koelewijn, maar het is hem niet.
2: Niet? Okay.
1: Nee, het is niet degene die we zoeken. Leuk dat u meedeed. Okay. Een hele fijne zondag.
2: Ja, dank je. Hetzelfde.
1: Dank u. Dag. Dus er wordt heel wat omvergeschopt. Sommige regels worden bespot of niet geaccepteerd. En bij de tweede aanwijzing kunt u een visbon winnen ter waarde van 13 euro. Dus doe gezellig mee met ons spel en bel naar de studio op 071-36-131-99. Als het goed is, heeft Gerda weer iemand aan de telefoon. Kijken wie we zo doorverbonden krijgen. Dus er wordt heel wat omvergeschopt. Goedemorgen met Jacqueline.
3: Goedemorgen met Kobus Schreurs.
1: Goedemorgen.
3: We proberen het.
1: Ja, gezellig.
3: Tegen heilig huisjes aanschoppen.
1: Ja, heel goed.
0: Heel goed.
1: Ja, dat is snel.
3: Ja, ik had het gelijk.
1: Oh,
3: bij de eerste al.
1: Joh. Nou, gefeliciteerd.
3: Mijn man zegt, ik kan er niet op komen. Ik zeg, joh, dat is met die huisjes waar ze tegen aanschoppen.
1: Ja,
3: dus
1: ja.
3: Ik had hem gelijk.
1: Nou, hartstikke gefeliciteerd.
3: Ja, dank je wel.
1: U heeft een taartbon gevonden.
3: Nou, dat is heerlijk. Dat
1: ja,
3: weet
1: toch?
3: Je.
1: Ja, precies. komt u me halen?
3: Mag ik een weekje overslaan?
1: Tuurlijk. Ja. Tuurlijk.
3: Oh.
1: Altijd.
4: Ja.
1: Is goed.
4: Nou, bewaren maar van voor.
1: Ja,
4: ja?
1: Doen we.
4: Hartstikke
1: is goed.
4: Hartstikke
1: hoor.
4: Bedankt, hè.
1: Ja, bedankt. Leuk dat je meedeed.
4: Dag.
1: Ja, inderdaad. Heilige huisjes omschoppen. Vaststaande normen en waarden niet accepteren of bespotten. Dus volgende week hebben we natuurlijk weer een ander spreekwoord. We gaan verder met muziek. En dat is van Demus Roussos, Forever and Ever.

Ja, tijd voor de eerste verzoekplaat. Er is een verzoekje aangevraagd voor Lies Paschier. En je bent aanstaande woensdag jarig. En je krijgt natuurlijk de felicitaties van Yvonne. Jannes is aangevraagd met het nummer Ga dan.

Ja, het is tijd voor de top 2 van een luisteraar. De winnaar van Ratenstraat mag zijn of haar top 2 inleveren. En vorige week heeft Maarten Plug de straatnaam geraden. Dus we gaan luisteren naar zijn top 2. Heel veel luisterplezier.

Ja, ja. We moeten even de Beach Boys opzoeken. Die zijn met Surf City. Ja, helaas, hij is er nog niet. Maar we zoeken het eventjes op. Maar in Park Rusthof in Sarsheim zijn deze week opnieuw dode eenden aangetroffen. En de oorzaak is nog niet vastgesteld. Volgens de gemeente speelt mogelijk de verslechterde waterkwaliteit door de langdurige droogte een rol. En in het park werden in juni ook al dode eenden aangetroffen. En vanwege een vermoeden van vogelgriep werd het park toen tijdelijk gesloten. Het park ging later weer open, maar er bleven maatregelen van kracht. Zo werden de dieren van de kinderboerderij opgehokt en werd bezoekers gevraagd geen contact te zoeken met eenden en andere watervogels. Uit meerdere onderzoeken bleek uiteindelijk dat er geen vogelgriep was aangetroffen in het park. De gemeente adviseert bezoekers opnieuw uit de buurt van het water en de watervogels te blijven. Ook wordt gevraagd om eenden geen brood te voeren, omdat het de kans op botulisme vergroot. Dode eenden kunnen gemeld worden via fictie. Tot zover het bericht. En dan kijk ik even of de Beach Boys klaarstaan met hun surfplank. En hier komen ze voor u.

0: Ja, dit was de top 2 van Maarten Plug met Justin de Wild met Cheerio. En natuurlijk de Beach Boys met Surf City. Dankjewel voor je leuke top 2. We hebben nog even de tijd voor een berichtjes voor u. Een nieuwe woonplek voor mensen met dementie opent in het voorjaar van 2027 in Noordwijk. Het gastenhuis stelt 22 appartementen beschikbaar in de nieuwe wijk Buitenrijk. De woningen zijn uitsluitend bedoeld voor mensen met dementie, waarvan één deel voor echtparen en ook ja, en voor paren staat hier. Ja, het staat een beetje vreemd vermeld. Echtparen, maar ook de volgens mij alleenstaande, dacht ik. Ook op de begaande grond komen woonkamers en een open keuken. Daar wordt dagelijks vers gekookt voor en met de bewoners. Erg leuk. De appartementen kunnen naar eigen smaak worden ingericht en bewoners kunnen zelf kiezen hoe zij hun dag indelen. Ook komen er activiteiten op maat en is er een kapper. Bewoners kunnen zelf naar buiten voor een wandeling, bezoek of boodschap. En hun naasten mogen komen en gaan wanneer zij willen. Zij kunnen ook een sleutel krijgen en bewoners die soms verdwalen krijgen een GPS-tracker meenemen. Ja, zo is duidelijk waar zij zijn en kunnen zij worden opgehaald als dat nodig is. Op 1 oktober is er een introductieavond over het gastenhuis in Noordwijk. En de bijeenkomst is bedoeld voor mensen die interesse hebben in wonen bij het gastenhuis. Voor zichzelf of voor een naaste. De aankomst duurt van 7:30 tot of de bijeenkomst duurt van 7:30 tot 9:00 s'avonds en vindt plaats in de buurt van de woonlocatie. Aanmelden kan via de website van het gastenhuis. Heel leuk idee, heel leuk idee.
1: Ja, dat
0: zeker.
1: Er moeten veel meer van dit soort huizen gebouwd
0: zeker
1: worden.
0: Zeker weten.
1: Bomen kijken in Heemtuin. Dat is vandaag op zondag 23 is in de Heemtuin te Lisse van 2:00 tot 4:00. Die is geopend. En dit keer is er extra aandacht voor inheemse bomen. Verteld wordt welke rol deze hebben gespeeld en nog steeds spelen voor de mens, bijvoorbeeld als bouw en grondstof. Jonge bezoekers kunnen van boombladeren een kunstwerk maken. Danielle Lovink geeft een demonstratie mannen maken van wilgetenen. En de toegang is gratis.
0: Tot zover de berichtjes. Gaan verder met muziek van Monique Smit. Niet naar huis.

0: Oké. We gaan even kijken verder of we nog een paar leuke berichtjes hebben. Ik heb natuurlijk net al heel wat verteld. Maar heb jij nog een leuk berichtje bij de hand, Jacques?
1: Nou, ik weet niet of die leuk is, maar ik heb oorlog en vrede bij de ruïne.
0: Nou.
1: Zaterdag 22, dat was gisteren, maar ook vandaag, 23 augustus... organiseert de Stichting Beheerkasteel Teylingen weer het evenement Oorlog en Vrede. Bij de ruïne van Teylingen in Voorhout aan de Teylingenlaan, aan de Teylingenlaan 15a... komen dit keer niet de middeleeuwse aan bod, maar staat de moderne militaire geschiedenis centraal. Er zijn demonstraties, lezingen en er kan een ritje gemaakt worden in een oude legervoertuig. Het evenement is op beide dagen geopend en vandaag is die geopend van 11 tot 5 uur. En de toegang bedraagt voor kinderen 8 euro. En tot en met 12 jaar betalen de kinderen 4 euro en de volwassenen betalen 8 euro. Nou, dus mocht u zich vervelen.
0: Oké, we gaan verder met muziek van Frank Boeien met Linda.

0: Ja, Frank Boeijengroep. Net het nummer Linda. Vond ik een betere tijd dan nu, hoor. Dan de muziek van nu van Frank Boeijen. Maar goed, we gaan verder met nostalgisch nieuws. En Gerda heeft een boek vol met oude krantenberichten en informatie uit allerlei kranten bewaard. Dus het is helemaal geel uitgekleurd is het.
1: Het is antiek geworden.
0: Antiek geworden. En daar hebben we doorheen zitten spitten. En dan konden we, ja, het is natuurlijk heel bekend toen de tijd dat de Palace Hotel door zware brand werd geteisterd. Het bericht is afkomstig uit de zeekant de Noordwijker van 13 december 1978.
1: Een felle brand heeft in de nacht van zaterdag op zondag het Palace Hotel gedeeltelijk in de as gelegd, terwijl de rest van het gebouw grote waterschade heeft opgelopen. Het onheil heeft de badplaats het afgelopen weekend in rep en roer gebracht. Even na 3 uur zagen voorbijgangers rook komen uit het dak en de 4e etage van het imposante pand. En daarop werd de brandweer gealarmeerd, die met al het beschikbare materiaal uitrukte en de assistentie inriep van de brandweerkorpsen uit de omgeving.
0: Ja, inmiddels loeiden de vlammen boven het dak uit en dreven zware rookwolken onheilspellend over de badplaats. Even zag het ernaar uit dat Palace Hotel geheel de vernieling zou ingaan. Het pand brandde als een fakkel en de druk op de bluswater schoot tekort. Na inschakelen van de Rijnwaterkelder en het inzetten van een hoge drukspuit kon evenwel het water bij kubieke meters tegelijk in de vuurzee worden gespoten. Een 14-tal brandweerwagens, waaronder enkele hoogwerkers van de brandweerkorpsen uit Noordwijk, Leiden, Katwijk, Rijnsburg, Noordwijkerhout en Voorhout namen aan het blussingswerk deel. Steeds weer laaiden de vlammen op, maar om 6 uur had men niettemin de brand in zoverre onder de knie dat de meeste korpsen konden inrukken.
1: Het bedrag van de schade is nog niet bekend, maar wordt geraamd op zeker een paar miljoen gulden. Verzekeringsexperts zijn bezig om samen met de hoteldirectie de schade op te nemen. De zolder en de 4e verdieping zijn grotendeels verwoest, terwijl de rest van het hotel een enorme waterschade heeft opgelopen. Van binnen ziet het anders zo chique bedrijf er allerdroevigst uit. Plafonds en stukwerk hangen naar beneden. De vloerbedekking ligt er opgekruld bij. Bedden staan met water. Kortom, het is één puinhoop. Voor directeur N.V. van Hezen en zijn echtgenote is de brand van Palace een zware slag. In een paar uur tijd verteerde het vuur een stuk bezit waarvoor zij jaren hadden geploeterd en waarin tientallen mensen werk en brood vonden. Over enkele weken zouden ze zo'n 300 à 400 gasten hebben ontvangen die in het hotel een kerstdiner hadden besproken of daar een vakantie zouden doorbrengen.
0: Politie De Meij als eerste aanwezige en personeel van het bedrijf slaagde erin de 14 in het hotel rogerende gasten te wekken. Zonder letsel konden ze het bedrijf verlaten. Van paniek was geen sprake. De gasten, waaronder een Duits echtpaar, werden bij particulieren ondergebracht. Meer moeite kostte het om de paar honderd bezoekers van de Miramarbar naar buiten te krijgen. Toen een politieman hen mededeelde dat het hotel boven hen in brand stond, geloofde de deels aangeschoten jongelui hem niet. Geef die man een biertje, werd er geroepen.
1: Ja, het is er dan. Ja. Slechts met stevige aandrang en hulp van de portiers gelukte het om de bar te ontruimen. Een van de barbezoekers, een 28-jarige machinist uit Noordwijk, maakte gebruik van de verwarring en wist tot de 3e verdieping van het hotel door te dringen. Met het brandend dak boven het hoofd bralde hij vanaf het balkon zijn wortel uit. De politie rekende de beschonken man in en hij gedroeg zich dermate recalcitrant dat hij in de cel moest worden gezet om zijn roes uit te slapen.
0: Ja, vermoedelijk is oververhitting van een spotje in een kantine op de 4e etage de oorzaak van de brand. En de recherche tracht in samenwerking met deskundigen hieromtrent de zekerheid te verkrijgen. Burgemeester Bonneke, de wethouders, verschillende raadsleden alsmede korpschef Barsten namen het blussingswerk in ogenschouw.
1: De plaatselijke politiekorps, dat in staat van alarm was gebracht, kreeg de assistentie van de politie te Katwijk en de Rijkspolitie uit Noordwijkerhout om in een ruime kring een afzetting te handhaven. Ondanks het nachtelijke uur was er veel publiek op de Ween. Zondags heerste er op de boulevard een zomerse drukte. Het bericht van de Pallasbrand dat ook over de radio en de tv was verspreid, lokte honderden kijklustigen naar de badplaats. Dranghekken en moesten voorkomen dat men zich te dicht bij het hotel waagde.
0: Het Palace Hotel behoorde tot de weinige gebouwen van de boulevard in oude stijl. Door plaats en bouwwijze vormde het een markant punt in het hart van de badplaats. Het voor de oorlog gebouwde etablissement maakte in het verleden deel uit van de NV Verenigde Hotels, waartoe ook Rembrandt en de Amsterdamse Doelen Hotel behoorden. De directie berustte toen bij wijlen de heer van Sterkenburg, later kocht van Hees het hotel van de EMS en verzorgde het van diverse nevenbedrijven, waaronder de druk bezochte Miramar Bar. De heer Van Heesen, die als gewoon horecawerker is begonnen en zich wist op te werken tot eigenaar-exploitant van een aantal bardancings in de badplaats, zag in het behoud van het Palace Hotel een voltooiing van zijn levenswerk. Ook al behoort de hotellerie niet bepaald tot de meest florisante bedrijven. Het Palace Hotel was een gezocht conferentieoord.
1: De laatste jaren was Pallas nogal eens in het nieuws vanwege de kwestie van de directie met de gemeente aangaande de overkapping van het terras. Daarover loopt thans een beroepsprocedure bij de Kroon. Een toeschouwer maakte zondagnacht in verband daarmee een tekenende uitspraak. De overkapping van het Pallas is gewoon niet weg te branden. Dankzij het krachtig optreden van de brandweer is het zover niet gekomen. Dat Van Heesen bij de pakken gaat neerzitten valt hem niet, van hem niet te verwachten. Pallas is er, Pallas blijft er. En hoe Pallas eruit gaat zien, dat zal de tijd binnenkort leren.
0: Ja, het is een bericht van 13 december 1978, lieve mensen. En dit is het laatste bericht erover. Zondagmorgen 9:30 aan het politiebureau aan de telefoon is een zakenman uit de omgeving van het Pallasplein. Is er soms weer iets aan de hand met Pallas, informeert hij bij de wachtcommandant. In zijn zaak is namelijk de elektriciteit uitgevallen en dit placht meer te gebeuren als het hotel bij een flinke stortbui met wateroverlast te kampen had. Bevreemde hem bovendien dat hij bij het draaien van het nummer van Pallas de telefoon niet werd opgenomen. Maar hebt u dan niet bemerkt dat er vannacht 14 brandweerwagens vlakbij uw zaak hebben gestaan? Was de min of meer verbaasde reactie van de brigadier natuurlijk. De Pallaspleinbewoner bleek een vaste slaper. Zelfs het massale brand- en blusrumoer op enkele tientallen meters van zijn huis vermocht zijn nachtrust niet te verstoren. Kun je nagaan hoe vast deze meneer geslapen heeft. We gaan verder met muziek van Club 3, het Leven danst Sertaki.

Ja, het is tijd voor de tweede verzoekplaat. Er is een verzoekje aangevraagd voor Helene van den Burg. Aanstaande donderdag wordt u 63 jaar... en u krijgt natuurlijk de felicitaties van Frans Koeman. We gaan draaien van Frans Bauer, een ons geluk.

0: Ja, met Frans Bouwer zijn we aan het einde gekomen van het eerste uur. En daarna hoort u weer 2 uur. We moeten eerst tijd vrijmaken voor het nieuws en de reclames. En daarna zijn we weer terug bij u met het tweede gedeelte. Tot straks.
1: Dag. Oh.

0: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 11 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij de Amerikaanse stad Reno woedt een grote natuurbrand. Het vuur heeft al ruim 4000 hectare in de as gelegd. De gouverneur van de staat Nevada heeft een noodtoestand uitgeroepen voor het gebied ten noorden van Reno. Volgens de brandweer breidt het vuur zich snel uit vanwege de harde wind. Brandweerlieden proberen woonwijken te beschermen. Inwoners worden geëvacueerd. Eerder deze maand woedden iets ten westen van Reno bij San Francisco ook grote branden. Die zijn zo goed als onder controle. Ook in Australië is nu vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Een dode langsnuitzeehond blijkt te zijn bezweken aan de dodelijke variant H5N1. Het dier werd gevonden aan de kust ten zuiden van Adelaide. Eerder was al vogelgriep vastgesteld onder een populatie zeeolifanten op een eiland tussen Australië en Antarctica. Tot voor kort kwam H5N1 in Australië niet voor. Maar 3 maanden geleden werd het virus toch gevonden in een dode vogel. In het land is grote bezorgdheid dat de vele unieke dieren slachtoffer kunnen worden van het virus. De hotelbranche is niet te spreken over de aangekondigde verhoging van de toeristenbelasting in Amsterdam. De nieuwe coalitie verhoogt de heffing stapsgewijs van 12,5 naar 20% bovenop de BTW. Volgens Koninklijke Horeca Nederland wordt Nederland internationaal zo steeds minder concurrerend. Noodweer heeft in de Baltische landen aan zeker 2 mensen het leven gekost. In Litouwen kwam een man onder een boom terecht. In Letland werd iemand bedolven onder vallend puin van een gebouw. De schade door omgewaaide bomen en takken is groot. In beide landen zaten enkele honderdduizenden mensen een tijd lang zonder stroom. Dan het weer nog. Zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
6: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijsonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
10: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
11: Het spel Raad de Straat wordt mogelijk gemaakt door De Lange Sport en Pannenkoekenhuisje Noordwijk en Kringloopwinkel Noordwijk Noordwijkerhout.
3: is Bo.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Ja, welkom terug. Bij het tweede gedeelte van het neusje van de Zoute Zalm. En dan krijg je van ons het programmaoverzicht van 2 uur. Met daarin de volgende onderwerpen.
1: We hebben natuurlijk weer verzoekplaten. En dat is om 10:50 en 11:55. Dus vraag een verzoekje aan op 071-36-131-99.
0: Ja, en om 11:45 hebben we dierennieuws met daarin vermiste en gevonden huisdieren uit de Bollenstreek. Met medewerking van het Dierenziel Noordwijk.
1: 11:50, de verjaardagsplaat voor alle jarigen.
0: En om 11:30 natuurlijk de tips van opa en oma.
1: 11:15, raad de straat met de straatnamen uit de gemeente Noordwijk. Teilingen, Lisse en Hillegom.
0: Ja, en we beginnen met de Gouwe Ouwe uit lang vervlogen tijden van Dave Barry. Strange Effect.

0: Ja, volgens mij is het nummer uit 1963 ongeveer wat ik nog kan herinneren. We gaan nog even verder met een aantal berichtjes. En dat eerste gaat over de schuldhulpmaatje. En Noordwijk-Noordwijkerhout-de-Zilk. Schuldhulpmaatje Noordwijk-Noordwijkerhout en de Zilk zoekt namelijk nieuwe maatjes. Steeds weer mensen vragen hulp bij schuldhulpmaatje. 1 op de 5 mensen in ons land heeft geldproblemen waar ze zelf niet uitkomen. Maatjes helpen als vrijwilliger en zonder oordeel mensen die administratieve of financiële problemen hebben. Zij ondersteunen mensen om inkomsten en uitgaven op elkaar af te stemmen en weer de baas te worden over hun eigen financiële situatie.
1: Macrofotografie bij de Groene Bol. Donderdag 27 augustus organiseert het NME, de Groene Bol in Lisse, weer een workshop macrofotografie met smartphone. Tijdens een wandeling in de Keukenhofbos gaat men op zoek naar details in de natuur en krijgen de deelnemers tips hoe je deze het beste vast kan leggen. Ervaring met fotografie is niet nodig, alleen nieuwsgierigheid en een eigen smartphone. Aanvang van de ongeveer 1,5 uur durende workshop is om 1 uur in de Wagenloods op het landgoed Keukenhof in Lisse. Deelname is gratis en aanmelden, dat is wel verplicht. En dat kan via info@bisom.nl.
0: Ja, dan hebben we ook de Dahlia-mozaïeken komen er weer aan. En tijdens het Dahlia-mozaïek weekend op 29 en 30 augustus staan in de Bollestreek ruim 120 kleurrijke Dahlia-mozaïeken en verschillende 3D-sculpturen. Ze zijn te zien in straten, pleinen en dorpen. En bezoekers kunnen zelf de fiets- of wandelroute natuurlijk langs de kunstwerken samenstellen. Want je hebt namelijk digitale plattegronden en bestaande fiets- en wandelroutes zijn per gemeente te downloaden via www.dahliamozaïeken.nl. En we gaan verder met muziek.

0: Ja, het is tijd voor het spel Ratenstraat met de straatnamen afkomstig uit de gemeente Noordwijk, Teylingen, Lisse en Hillegom. Zo dadelijk krijgt u weer 5 aanwijzingen die het u mogelijk maakt de juiste straatnaam te achterhalen. Per aanwijzing mogen 3 luisteraars bellen en u komt dan live in de uitzending. Om veel luisteraars een kans te geven, mag u 1 keer per week en 1 keer per gezin een gokje wagen naar de juiste straatnaam. En weet u de juiste straatnaam, dan krijgt u een waardebon ter waarde van €10 aangeboden voor een pannenkoek. We hebben ook nog dobbelsteenprijzen. En bij de eerste aanwijzing is het een waardebon ter waarde van €10. En die kunt u besteden bij de kringloopwinkel Noordwijk of Noordwijkerhout. En bij de tweede aanwijzing is het een sportbon ter waarde van €7,5. Als u een van deze prijzen wint, dan komt u op een lijst te staan. U mag dan de eerste 8 uitzendingen niet meedoen met dit spel, maar daarna bent u van harte welkom om met ons mee te spelen. We gaan vandaag zoeken in Lisse. Heel veel succes!
1: Ja, en in de straat zit een deel van een scheepstuig. Dus in de straat zit een deel van een scheepstuig. U kunt bellen naar 071-36-131-99. Gerda aan de telefoon. Dus we zoeken vandaag in Lisse. In de gemeente Lisse. En in de gemeente Lisse valt natuurlijk ook de Engel onder. Hè? Dus in de straat zit een deel van een scheepstuig. 071-36-131-99. En bij deze aanwijzing kunt u een waardebon winnen ter waarde van €10. Kunt u besteden bij de kringloopwinkel in Noordwijk of Noordwijkerhout. Dus in de straat zit een deel van een scheepstuig. Dus in de straat zit een deel van een scheepstuig. 071-36-131-99. Dus pak de telefoon, doe gewoon lekker mee. Dus in de straat zit een deel van een scheepstuig. Ja. En misschien vindt u wat in de kringloop van onschatbare waarde. Wie weet. Kom je nog bij Kiets en Kunst? Of Kunst en Kiets?
0: Ja, zo.
1: Ja, dat je met... mensen kopen voor een habbekrats iets bij de kringloop. En voor heel veel geld is het dan waard. Dus ja. En anders gaan we gewoon door naar de tweede aanwijzing. Nee?
0: De naam van de omroep zit in de straat. De naam van de omroep zit in de straat. En bij deze aanwijzing kunt u een sportbon winnen ter waarde van €7,5. Dus in de straat zit een deel van een scheepstuig. En de naam van de omroep zit in de straat. We zoeken in Lisse. Doe gezellig mee en bel naar de studio op 071-36-131-99. Dan krijgt u Gerda aan de telefoon. En mocht u de straat raden, dan krijgt u natuurlijk een waardebon ter waarde van €10 aangeboden voor een pannenkoek. En dan mag u een top 2 leveren of een stukje cabaret. De keuze is aan u. Dus in de straat zit een deel van een scheepstuig. De naam van de omroep, die zit ook in de straat. Dus 071-36-131-99. Altijd leuk als u meedoet met onze spelletjes. We hebben ook altijd leuke prijzen. Dus in de straat zit een deel van de scheepstuig. De naam van de omroep, ja, die zit ook in de straat. Dus u kunt bellen 071-36-131-99. Bij de tweede aanwijzing kunt u een sportbon winnen. Het waren van €7,5. Goedemorgen met Jacqueline.
2: Dag Jacqueline, met Ronald Pilon uit Hillegom.
0: Goedemorgen. Zeg het eens.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Ik denk dat het het Boeierhof is.
0: Nee, helaas. Nee, het is hem niet.
2: Nee. Nou ja, goed, volgende dan maar weer.
0: Nou,
2: weer.
0: Leuk dat u meedeed. Tot de volgende keer zou ik zeggen. Een hele fijne zondag.
2: Tot de volgende keer weer.
0: Tot ziens. Dag. Als het goed is. Heeft Gerda weer iemand aan de telefoon? Goedemorgen, met Jacqueline.
3: Goedemorgen, met Carla Robbers.
0: Goedemorgen.
3: Ik wil hem proberen.
0: Gezellig.
3: Bierhof.
0: Nee, dat is hem ook niet.
3: Nou,
0: helaas.
3: Volgende meer succes.
0: Ja. Gezellige zondag.
3: Groetjes.
0: Dag. Dag, bedankt. Dus als het goed is, hebben we daar de derde beller. Dus de naam van de omroep zit ook in de straat. Goedemorgen, met Jacqueline.
4: Met Ko van Dam.
0: Dag meneer Van Dam, zegt u het is.
4: Is het de boogschutter?
0: Nee meneer Van Dam, het is hem niet. Helaas.
4: Oké.
0: Okay. Ja, leuk dat u meedeed. Fijne
4: Dank
0: zondag.
4: Doei.
0: Dag. En anders gaan we door met de derde aanwijzing.
1: Ja, in de straat zit een filmpersonage. Dus in de straat zit een filmpersonage. Die zit erin. Ja, ja, ja.
0: En wat voor personage?
1: 071 36 131 99. Dus in de straat zit een filmpersonage. Ja, we zoeken Lisse. We zoeken in Lisse. 071 36 131 99. Dus in de straat zit een filmpersonage. Dus 071 36 131 99. Dus een deel van een scheepstuig. De naam van de omroep zit er ook in. En in de straat zit ook een filmpersonage, een heel bekende. Goedemorgen met Margaret.
5: Met Leo, goedemorgen.
1: Hallo Leo van Vliet.
5: Jazeker, jazeker.
1: Heb je gisteren nog gezwaaid?
5: Naar?
1: De truckers.
5: De truckers. Nee, want ik was terugkomend van vakantie. Dus
1: oh, heerlijk.
5: Maar heerlijk. Ik heb wel op internet gezien. En
1: oh,
5: ik heb
1: leuk.
5: Het allemaal een beetje gevolgd.
1: Ja, leuk hè. Ja, leuk. Oké. Okay.
5: Op buurtschap Peilingen zijn ze gegaan.
1: Ja, ja, ja, ja. Oké. Okay. Maar zeg het eens, Leo.
5: Pontstraat.
1: Jij hebt hem helemaal gelijk. Want wie welke filmpersonage zochten wij?
5: Een meneer 007.
1: James. Ja, 007. James Bond, hè? Ja.
5: Ja.
1: En Bo zit er natuurlijk ook in. En dat een deel van de scheepstuig is Ra.
5: Laaboom.
1: Ja, dus Bondstraat in Lisse. Leo, we zien je hier in de studio.
5: Helemaal goed.
1: Dan krijg jij een pannenkoekenbon. Maar dan willen we wel je top 2.
5: Oké, super. En dat maakt niet uit wat het is, klassiek of weet ik wat.
1: Als het maar geen house is, Leo, dan we uit ons dak gaan. Dat mag nou ook weer niet.
5: Dat gaan we niet doen. Nee, nee, nee. We houden het gezellig.
1: Klassiek hoeft ook niet. Gewoon normaal.
5: Oké, we doen gewoon normaal. Ik stel wat leuks in.
1: Is goed, Leo. Tot ziens. Tot strakjes, hè. Doei. Ja, we zochten Bondstraat, hè? James Bond 007. Ja, in Lisse. Ja, gelukkig geraden. Volgende week hebben we weer een andere straat uit een andere gemeente. En dan hopen we u natuurlijk aan de telefoon te krijgen. We gaan verder met muziek van Middle of the Road, Sacramento.

Ja, en we zijn aangekomen bij de derde verzoekplaat. En dat is toch wel een speciaal verzoekje, hoor. Want voor alle chauffeurs, hè, die zo geweldig hebben meegedaan met de truckrun gisteren. 170 aanmeldingen hebben ze gehad. Maar ja, ze mogen maar 100 vrachtwagens mogen maar meerijden natuurlijk. Maar ook de bedrijven die vrachtwagen vrijwillig beschikbaar hebben gesteld. Met de chauffeur natuurlijk. Ook allemaal hartstikke bedankt. Die mensen hebben een dag van hun leven gehad. Ja, ontzettend. En lekker toeteren, dat kunnen jullie goed, hoor. Dat kunnen jullie heel goed. Dan hoeven we eigenlijk niet meer die alarm die elk één keer in de maand afgaat. Kunnen hun ook doen. Ja. Hè? Denk je ook niet? Maar goed, speciaal voor alle chauffeurs die vrijwillig hebben meegedaan. En echt die mensen een dag van hun leven hebben bezorgd. Henk Wijngaard, want ja, die is ook vrachtwagenchauffeur, hè. Met de vlam in de pijp en je mag meezingen.

0: maar in mijn sas.
1: Ja, we gaan verder met de tips van opa en oma. En wat hebben ze voor u in petto? Wat voor tips hebben opa en oma voor u?
2: Groot inslaan. Houd de aanbiedingen goed in de gaten en let ook op ongewone aanbieders. Bouwmarkten bijvoorbeeld bieden ook artikelen aan als wc-papier, shampoo of schoonmaakartikelen, soms tegen een behoorlijke lage prijs. Het loont de moeite om dit in de gaten te houden en op het juiste moment in te slaan.
1: Ja, en heb je droge ogen, knijp dan 3 keer stijf dicht. Je ogen dan stijf dicht en sper ze daarna wijd open. De spieren rondom je ogen worden hierdoor gespannen en daarna ontspannen. Daardoor wordt het traanvocht beter verdeeld over je ogen.
2: Oeps, gekrompen. Nee hè, je favoriete shirt gekrompen in de was? Je zult het niet geloven, maar je kunt de tijd terugdraaien en ontkrimpen. Oma heeft een tiptop daarvoor. Vul een bak met koud water en doe daar een flinke scheut wasverzachter bij. Dompel je shirt helemaal onder en laat het een kwartiertje intrekken. Knijp het water er voorzichtig uit, dus niet wringen, en hang je shirt op een haakje. Rek nu voorzichtig de stof uit door van boven naar beneden en van links naar rechts zachtjes de stof op te rekken. Laat je shirt goed drogen en je XS is weer een emmetje.
1: Oké, we gaan verder met radijsjes. Ja, sommige mensen houden ervan. Het is een aparte smaak hebben de radijzen.
2: Lekker.
1: Maar voelen de radijsjes wat slap aan, leg ze dan in ijskoud water. Maar niet te lang, want dan verliezen ze hun smaak. Maar dan worden ze weer wat harder, hè. Ja. We gaan verder met muziek van de 3J's. Je zit in mijn hoofd.

0: Ja, het is tijd voor de verjaardagen van deze week. Bent u deze week jarig? Natuurlijk van harte gefeliciteerd met uw verjaardag. Maak er een hele leuke dag van. Maar ook bij de omroep zijn een aantal collega's jarig. 24 augustus is Tini van der Zwan jarig. En zaterdag 29 augustus is Marjolein Essadi jarig. Natuurlijk namens al jullie collega's van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Maak er een leuke dag van. En wilt u ook vrijwilliger worden hier bij de lokale omroep? Kan natuurlijk, hè. En kom gewoon gezellig een keer tijdens kantooruren hier langs bij de omroep. En wie weet is er vast wel een leuk werkje voor u te doen. We kunnen altijd vrijwilligers gebruiken. De verjaardagsplaat is van
1: Rob de Nijs met Zondag.

0: Ja, we gaan verder met het dierennieuws met vermiste en gevonden huisdieren uit de Bollenstreek met medewerking van het dierenasiel Noordwijk natuurlijk. En als het goed is heb ik Carolien aan de telefoon.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Carolien. De vermiste dieren van vorige week, waren een aantal dieren vermist. Zijn ze weer terug bij hun eigenaar?
1: Nee. De witte Perzische kat met een beetje grijs van het BAVO-terrein in Noordwijkerhout is nog vermist. En ook Oreo, de zwarte gecastreerde kater, is gechipt Gladiolenstraat Noordwijk.
0: En die is ook nog vermist? Is
1: die
0: nog
1: is ook
0: niet
1: nog
0: terug?
1: Vermist. Okay. Ja, nee.
0: Ja, ze kunnen in allerlei auto's springen en weer ergens anders uit te springen. Je ziet steeds meer dat huisdieren dat doen. En toch gelukkig oplettende mensen zijn die denken, hé, die kat hoort hier niet thuis. En dan zitten ze ineens in Friesland.
1: Nou, zo zou het kunnen.
0: Zo gaat het ook wel,
1: hè? Ja.
0: Ja. Daarom is chippen heel erg belangrijk en goed registreren natuurlijk. Ja. Hè? Vermiste dieren van deze week?
1: Geen vermiste dieren opgegeven deze week.
0: Oké, gevonden dieren dan?
1: Dat zijn er wel verschillende. Op 17 augustus is er gevonden op de Herenweg in Noordwijkerhout een schildpadpoes met wit en geen chip helaas. Op 20 augustus op de Groot Venenburg in Hillegom een rekdol, een beetje bruin-cremige kleur. Ook geen chip, dat is een poes. En op 22 augustus in de Ooievaarstraat in Lisse een geheel zwarte kater en ook geen chip.
0: Ook geen chip, dat is jammer.
1: Dat is heel jammer, ja.
0: Is dat niet die zwarte gecastreerde kater van... maar die is gechipt van de Gladiolenstraat.
1: Die is gechipt, ja.
0: Ja, maar die chips gaan toch ook wel eens kunnen toch aan de wandel gaan, Caroline?
1: Dat kan, maar mensen of organisaties zoals wij in de dierenambulance en dierenartsen waar gevonden dieren binnenkomen, die checken dat niet alleen op de plek waar zo'n chip normaal gesproken ingebracht wordt. Ja. Maar wij halen onze chipreader over de kat van zijn neusje tot zijn staartje.
0: Okay.
1: En ja, als die dan ergens anders zit,
0: precies,
1: komt hij toch gewoon naar buiten.
0: Ja. Oké, zijn er deze week nog dieren geplaatst?
1: Jazeker. We hebben ook weer aardig wat kittens geplaatst. En een andere jonge kat, Sofietje, heeft een nieuw huis gevonden. Zij was een kat van een jaar. En verder zijn de kittens Luna en Nacho, Kiki en Oreo en Harry en Cody vertrokken naar een nieuw huis.
0: Leuk. Dat zijn de laatste zijn dan kittens, hè?
1: De setjes zijn kittens.
0: Ja, de setjes zijn kittens. Ja, hartstikke leuk.
1: Hoewel Sofietje ook nog bijna net een kitten was, want ze is geschat op net geen jaar.
0: Het is toch wat, ja.
1: Ja.
0: Oké, wie wil je als het asieldier van de week doen?
1: Deze week wil ik als asieldier van de week doen Bink. Bink is een hondje, een rasloos bruin hondje. Bink is niet bij ons, die verblijft nog bij zijn eigenaar. Maar wij bemiddelen voor de eigenaar. Bink is een kruising met van alles. Hij weegt 12 kilo, hij is 5 jaar. Oorspronkelijk komt hij uit Roemenië. En het is een heel lief en aanhankelijk hondje. En hij luistert ook goed. Hij loopt netjes buiten. Hij heeft wel een klein probleempje dat hij eigenlijk niet alleen wil blijven. Dat bij de eigenaar waar hij nu woont is ook altijd iemand bij hem. Maar om gezondheidsredenen kan hij daar niet blijven. Maar hij blijft daar zo lang mogelijk totdat er een
0: nieuwe eigenaar gevonden is.
1: Voor hem gevonden is.
0: Heel goed.
1: En voor Bink zoeken we dus iemand die met hem verder wil trainen, die van wandelen houdt, die lekker met hem op pad gaat en die heel veel thuis is en de tijd wil nemen om hem te trainen, want dat kan nog best om eventjes alleen te blijven. Dat zal nooit uren worden bij Bink. Maar hij kan wel getraind worden dat hij even een uurtje alleen blijft als je boodschappen gaat doen. En dat is niet in een week natuurlijk. Daar moet je lang voor nemen. Maar dat is nog wel te trainen.
0: Ja. Maar hij reageert ook op harde geluiden.
1: Ja. Nou, hij vindt, maar dat hebben heel veel honden. Wij hebben ook honden nu die dat heel eng vinden. Onweer, vuurwerk en harde geluiden vindt hij ook allemaal heel spannend. Ja.
0: Maar het is niet zo, want hij kan ook gewoon losgelaten worden, hè, om even lekker te rennen,
1: Lekker te rennen.
0: Hij luistert algemeen goed. Het is niet zo als hij ineens een kraal hoort dat hij de benen neemt.
1: Rond oud en nieuw zou ik hem niet loslaten, nee.
0: Nee, zeker niet.
1: Ik verwacht dat niet, maar dat is natuurlijk wel een groot risico. En het is sowieso rond de vuurwerkperiode niet verstandig je hond los te laten.
0: Nee.
1: Zelfs al is hij niet bang van knallen, er hoeft maar één ondoordenkend iemand te zijn, om het netjes te zeggen, die een rotje achter een hond afgooit. En,
0: die gekke Hemmie.
1: Dan gaan ze er vandoor,
0: Maar goed, Bing staat er heel mooi op de foto's. De onderste foto's zijn erg leuk. He, zit hij zelfs in de auto. Zijn leuke foto's, hoor. Beter dan die andere die voorop staat, zeg maar. Als ik eerlijk mag zeggen. Want hier ziet hij gewoon hartstikke lief uit. Kijk dat dan wat een kopie.
1: De beginfoto, dat is van een... Oh, ik krijg het niet meer terug.
0: Nee.
1: Dat is zo'n foto die je bij zo'n dierenfotograaf laat maken. Dus die is echt geposeerd. En die andere zijn gewoon de foto's uit het dagelijks leven.
0: Ja.
1: Dan doet hij niet als fotomodel.
0: Nee, dan ziet hij er veel liever uit, hè?
1: Ja.
0: Kijk dat dan, wat een snoetje. Nou, we hopen.
1: Hij is een beetje weg van een tackle met die korte pootjes.
0: Precies. Ja. Inderdaad. Het is kortharig, dus wel kammen, maar niet zo... Niet echt
1: klitten. Heeft niet veel vachtverzorging nodig.
0: Nee. We hopen dat er een iemand is die graag hem weer een gouden mandje kan geven. En dat ze oude eigenaar dan rust heeft. Hè?
1: Ja, want dat hij weet dat hij op een goede plek zit.
0: Precies.
1: En mensen die interesse hebben, die kunnen op onze website een interesseformulier invullen. En dan bekijken wij dat. En in overleg met de eigenaar natuurlijk gaan we dan kijken wat een goede plek voor Bink is.
0: Ik zie hier ook nog een Joep staan.
1: Ja, nou, Joep die had ik eraf moeten halen. Voor Joep, die is ook plaatsing vanuit huis. Die bemiddelen wij niet, maar die staat wel op onze pagina. Maar voor Joep is al heel veel belangstelling, heb ik van de eigenaar gehoord. Dus Joep die kan er eerdaags ook weer af.
0: Oké, die heeft waarschijnlijk iemand anders gevonden. Die heeft een nieuwe eigenaar.
1: Ja.
0: Hartstikke goed. Toevallig zie ik hem staan.
1: Ja.
0: Nou, Carolien, bedankt voor je informatie.
1: Graag gedaan.
0: Oké.
1: Tot volgende week.
0: Dag. Dag. En dan kijk ik even naar de technicus. Hebben we een verzoekplaat? We hebben geen verzoekplaat. Oké, dan... wat ik wel weet is... omdat er vandaag de laatste Nederlandse Formule 1 Grand Prix plaatsvindt op het circuit van Zandvoort, is er ter gelegenheid daarvan brengen meerdere militaire vliegtuigen en een helikopter een publieksgroet, zie ik. En ik krijg het aangereikt van Gerda. Precies hetzelfde. Een publieksgroet boven het circuit, dat heeft Defensie donderdagochtend bekendgemaakt. Tussen 2:30 en 3:00 zit de kikker in mijn keel. Vliegen een Chinook transporthelikopter, meerdere F-35 gevechtsvliegtuigen en een C-130 Hercules transportvliegtuig over het circuit van Zandvoort. Dat is weer een kippenvel moment, lieve mensen. Niet denken van er is oorlog uitgebroken, maar vanwege de laatste, de ouderen die de oorlog hebben meegemaakt, die schrikken zich rot. Maar goed, dat is een speciale groet. En de flypast is ook vanaf de kust goed te zien. Dus misschien als je bij het strand gaat staan. Want ze vliegen meestal over zee, wat ik begrepen heb van Gerda. En wie de bijzondere luchtvaartpassage niet zelf in Zandvoort kan kijken, kan de beelden natuurlijk live volgen via de webcam van strandweer.nl. En dat zijn livestreams. De exacte passeertijd binnen het tijdvak kan afhankelijk zijn van de planning en natuurlijk omstandigheden. Dus ik zou zeggen, kijk op de webcam van strandweer.nl. En ik hoop, dat is wel mooi om te zien. Echt
2: zeker.
0: Kippenvel momenten. Oké.
2: We gaan verder met muziek.

0: Kunstmarkt in Warmond. Zondag 30 augustus organiseert vereniging Het Oude Raadhuis van Warmond weer haar jaarlijkse kunstmarkt. Van 11 tot 4 uur kan men op het pleintje aan de Dorpsstraat terecht bij zo'n 50 kramen met een gevarieerd aanbod.
1: Ja, en we gaan afsluiten, want nog één berichtje. Nou, dat kunnen we natuurlijk nog doen. Over die Grand Prix vindt voor de laatste keer natuurlijk plaats hier in Zandvoort. En er wordt een prachtige, een Dutch flyover gedaan. En als het goed is, is dat tussen 2:30 en 3:00 voordat ze gaan starten met de races. Een Chinook transporthelikopter, meerdere F-35 gevechtsvliegtuigen en natuurlijk een C-130 Hercules transportvliegtuig over het circuit van Zandvoort, de Flypast. En het is natuurlijk heel bijzonder om dat te zien. Een kippenvel moment natuurlijk. Dus ik zou zeggen, ga kijken op de televisie. Of hier natuurlijk over zee vliegen ze natuurlijk. Hè. We gaan het afsluiten. Wij volgende week dus om 10:00 zijn we er weer. En ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren en tot volgende week. We gaan verder met het nummer van Champagne, rock and roll star.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 12 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of een vrouw is. En ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. Ook in Australië is nu vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Een dode pelsrob blijkt te zijn bezweken aan de dodelijke variant H5N1. Het dier werd gevonden aan de kust ten zuiden van Adelaide. Eerder was al vogelgriep vastgesteld onder een populatie zeeolifanten op een eiland tussen Australië en Antarctica. Tot voor kort kwam H5N1 in Australië niet voor. Maar 3 maanden geleden werd het virus toch gevonden in een dode vogel. In het land is grote bezorgdheid dat er vele unieke dieren slachtoffer kunnen worden van het virus. In de Amerikaanse staat Nevada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand bij Reno. Het vuur is sinds gisteravond 4 keer zo groot geworden. Brandweerlieden proberen de woonwijken in het noorden van Reno te beschermen. Zeker 3000 mensen moesten hun huis uit. Zandvoort maakt zich op voor de Nederlandse Grand Prix die over 2 uur begint. De pole position is voor Lando Norris. Achter hem starten George Russell en Kimi Antonelli. Max Verstappen begint op plek 7. De Nederlander is wat ziekjes. Hij heeft naar eigen zeggen niet veel energie, maar denkt dat het geen invloed heeft op zijn prestatie. Verstappen won de Dutch Grand Prix 3 keer. Het is de laatste editie van het race-evenement in Nederland. En het weer, stapelwolken, afgewisseld met zon. In het noorden nog een bui, in de rest van het land droog. Het is 18 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Morgen begint zonnig, later wolken en dan zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Ontdek de biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
1: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van de camper die helemaal bij je past.
2: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
3: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Ontdek het avontuur bij de Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
4: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollenstreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 1 uur.
7: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Zandvoort maakt zich op voor de Nederlandse Grand Prix die om 3 uur begint. De pole position is voor Lando Norris en achter hem starten George Russell en Kimi Antonelli. Max Verstappen begint op plek 7. De Nederlander is wat ziekjes, hij heeft naar eigen zeggen niet veel energie, maar denkt dat het geen invloed heeft op zijn prestatie. Verstappen won de Dutch Grand Prix 3 keer. Het is de laatste editie van het race-evenement in Nederland. Op de plek waar gisteren een ernstig ongeluk was, in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland, komen mensen bloemen brengen voor de 2 omgekomen politieagenten. In totaal kwamen 7 mensen om het leven na een achtervolging van een verdacht voertuig door de politie. De auto reed tegen de rijrichting in en botste toen op een politieauto. De inzittenden van beide auto's kwamen om het leven. Wie de personen in het verdachte voertuig waren, is nog niet bekendgemaakt. Rond de plek van het ongeluk wordt onderzoek gedaan om te achterhalen waarom de Engelse politie die auto achterna zat. In de Oostenrijkse Alpen zijn afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van zijn 3 vrienden. Of de ongelukken te wijten zijn aan slecht klimmateriaal of een andere oorzaak wordt onderzocht. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. En het weer, stapelwolken en zon, in het noorden nog een bui. Het is 18 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
8: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
9: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
10: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
9: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas met een O.
11: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
12: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
13: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
14: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
15: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
16: 30 augustus start de week tegen kanker.
17: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
18: Jij waarschijnlijk ook.
19: Iemand die je dierbaar is.
20: Of was.
21: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
20: En de beste zorg.
19: Voor wie geef jij?
22: Doneer op kwf.nl.
23: KWF. Tegen kanker voor het leven.
24: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijzonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
25: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
26: Dit is Bo,
27: de omroep van de Bollenstreek.
26: Met muziek

0: Boom. Fireball. De muziek van Bo.
1: De omroep van de Bollestreek.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 2 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie in Venlo is erachter wie de dode vrouw is die gistermiddag werd gevonden langs de Maas. Haar identiteit wordt nog niet bekendgemaakt. Eerst probeert de politie in contact te komen met de nabestaanden. De vrouw overleed onder verdachte omstandigheden. Politieonderzoek in Venlo is inmiddels uitgebreid. Op de plek waar gisteren een ernstig ongeluk was, in Middlesbrough, in het noordoosten van Engeland, komen mensen bloemen brengen voor 2 omgekomen politieagenten. In totaal kwamen 7 mensen om het leven na een achtervolging van een verdacht voertuig door de politie. De auto reed tegen de rijrichting in en botste op een politieauto. De inzittenden van beide auto's kwamen om het leven. Wie de personen in de verdachte auto waren, is nog niet bekendgemaakt. Rond de plek van het ongeluk wordt onderzoek gedaan om te achterhalen waarom de politie de auto achterna zat. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of een vrouw is. Ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. In de Oostenrijkse Alpen zijn afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van 3 vrienden. Of de ongelukken te wijten zijn aan slecht klimmateriaal of een andere oorzaak wordt onderzocht. En het weer, zon en wolken, in het noorden enkele buien en een graad of 20. Morgen zon, bijna overal droog en ongeveer 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
6: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
7: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
6: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas met een O.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
12: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
13: Mensenrelatie, Radboud Visser.
14: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
13: Jazeker.
15: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
16: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
17: Dit is Bo,
18: de omroep van de Bollestreek.
17: Met muziek en informatie voor

0: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken van Sikkens, Sigma en Wijsonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
3: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 3 uur.
6: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint in Zandvoort de Nederlandse Grand Prix. Op pole position start de Brit Lando Norris. Max Verstappen kwalificeerde zich als 7e. De Nederlander is wat ziekjes, al voelt hij zich iets beter dan gisteren. Voorafgaand aan de race zong Davina Michel het volkslied. In Zandvoort is ook koning Willem-Alexander samen met koningin Maxima en prinses Alexia. De koning zal na afloop de winnaarstrofee uitreiken. Het is de laatste editie van de Nederlandse Grand Prix. In Toussis in Zwitserland zijn nog 2 lichamen gevonden na een brand die donderdagavond uitbrak in een restaurant. Daarmee ligt het dodental op 4. Het vuur ontstond rond middernacht op de 2e verdieping van het gebouw, waar ook woningen zijn. Daarna stortte het trappenhuis in. 8 mensen raakten gewond. Het is de 2e grote horecabrand in Zwitserland dit jaar. In de nieuwjaarsnacht kwamen 41 mensen om door een brand in een bar in Crans-Montana. Daarna zijn maatregelen genomen om de brandveiligheid in de horeca te verbeteren. De politie vraagt mensen om informatie over de dode vrouw die gisteren is gevonden langs de Maas in Venlo. Inmiddels weet de politie wel om wie het gaat, maar is het nog onduidelijk wat er met de vrouw gebeurd is. Ze overleed onder verdachte omstandigheden. Op de luchthaven van Düsseldorf is een vrouw gestoken door een giftige 5-streepschorpioen. De vrouw van 52 kwam terug van vakantie op het Griekse eiland Kos. Ze deed haar jas aan toen ze werd gestoken. Het bleek te gaan om een van de giftigste schorpioenen ter wereld. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Het is onbekend hoe het met haar gaat. De schorpioen wordt verzorgd in een reptielenopvang. Het weer, zon en wolken, in het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon en in het noorden een enkele bui. Het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
8: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
9: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
8: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas met een O.
10: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
11: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
12: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
13: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
14: Mensenrelatie, Radboud Visser.
15: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
14: Jazeker.
16: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
17: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
18: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
19: De omroep van de Bollenstreek.
20: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: De omroep van de Bollenstreek. Dit is Bo.
1: Ai.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van dé camper die helemaal bij je past.
2: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 4 uur.
5: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politie heeft de namen en leeftijden bekendgemaakt van de inzittenden van de auto die gisteren crashte bij Middlesbrough in het noordoosten van Engeland. Het gaat om 5 mannen tussen de 16 en 23 jaar. De politie zat de auto met daarin de mannen achterna omdat er iets verdacht zou zijn. Wat dat is niet bekendgemaakt. Op het moment dat het voertuig tegen de rijrichting in ging rijden, stopten de agenten de achtervolging. Daarna botste de auto op een andere politieauto. 2 agenten kwamen om het leven bij het ongeluk. In de Oostenrijkse Alpen zijn de afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van 3 vrienden. Of de ongelukken kwamen door slechte klimspullen of een andere oorzaak hadden, wordt nog onderzocht. Na de grote brand in een restaurant in Toussis in Zwitserland zijn nog 2 lichamen gevonden. Gisteren werden ook 2 mensen aangetroffen. De brand brak donderdag rond middernacht uit op de 2e verdieping van het gebouw. 14 mensen wisten te ontkomen aan het vuur. Volgens regionale media zijn er geen mensen meer vermist. Max Verstappen is uitgevallen in de openingsronde van de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. De Formule 1-coureur verloor in de laatste bocht van het circuit de controle en crashte. Omdat de auto behoorlijk wat schade had, kon Verstappen niet door. De coureur zelf is uit voorzorg nagekeken. Hij lijkt in orde te zijn. De race werd na de crash tijdelijk stilgelegd en na 40 minuten weer hervat. Het is de 4e keer dit seizoen dat Verstappen uitvalt. Het weer, zon en wolken, in het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog, morgen veel zon in het noorden en een enkele bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
7: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl. Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
11: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
12: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
13: Dit is Bo.
14: De omroep van de Bollestreek.
13: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
1: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijsonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
2: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
3: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 5 uur.
6: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Het gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland. Deze beving volgt op een andere, vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse Weerdienst waarschuwde eerder al dat er de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Eind juli was in Japan ook een zware aardbeving. Daarbij vielen 34 doden. In Toussis in Zwitserland zijn nog 2 lichamen gevonden na een brand die donderdagavond uitbrak in een restaurant. Daarmee ligt het dodental op 4. Het vuur ontstond rond middernacht op de tweede verdieping van het gebouw, waar ook woningen zijn. Daarna stortte het trappenhuis in. 8 mensen raakten gewond. Het is de 2e grote horecabrand in Zwitserland dit jaar. In de nieuwjaarsnacht kwamen 41 mensen om door een brand in een bar in Crans-Montana. Daarna zijn maatregelen genomen om de brandveiligheid in de horeca te verbeteren. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of vrouw is. En ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. In Duitsland is een vrouw die terugkwam van vakantie gestoken door een giftige schorpioen. Het gebeurde op de luchthaven van Düsseldorf. Ze had de schorpioen per ongeluk meegenomen vanuit Griekenland. Het dier zat in haar jas. De vrouw is naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met haar gaat. Het weer, zon en wolken, in het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon en in het noorden een enkele bui bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
10: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
11: Tja... Dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
10: Klinkt goed.
11: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
12: Heb je genoeg van kleding die je huid irriteert en niet ademt? Ontdek Unbleached, premium ongebleekte polyestervrije dameskleding van 100% natuurlijke stoffen. Puur, rustig en super elegant. Ontworpen in Nederland en handgemaakt voor jou. Shop jouw zuivere look op un-bleached.nl.
13: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
4: Dit is Bo,
5: de omroep van de Bollestreek.
4: Met muziek.

het is weer zondagmiddag 5 uur geweest. Nee, 5 uur. Ja, 5 uur. Ik ben altijd in de war met mijn andere programma, want dat begint om 6 uur. Nee, zondagmiddag 5 uur. En de herhaling op dinsdagavond om 10 uur. Dit is Flashback Radio. En u weet het, Flashback Radio, dat is muziek uit de jaren 60, 70, 80 en soms wat recenter. En we hebben ook nieuws van 50 jaar geleden uit de regionale dagbladen. We hebben een 3-in-1 deze week van de Hollies. En we hebben ook weer een bijdrage in de rubriek Alle 13 Dood. Blijft u luisteren naar Flashback Radio.

70 jaar muziek van The Ides of March en het nummer Vehicle. En eigenlijk hebben we naderhand helemaal niets meer van de heren gehoord. Maar deze was toch een groot hit in de 70 jaren. The Ides of March en het nummer Vehicle.

hoort het, onze Vlaamse dames, die zijn er vandaag ook weer. En ze zingen mooie jingles. Met dank aan Peter Brouwer, die dat allemaal in elkaar gebrouwen heeft. Allemaal voor dit programma Flashback Radio. Ike en Tina Turner en een van hun bekendste. Hier is de Nutbush City Limits.

Drake en Tina Turner zijn dat. En Nutbush City Limits. En ik heb even goed geluisterd. Maar heeft u Ike gehoord? Ik niet. Ik heb eigenlijk alleen maar Tina gehoord in dit nummer. De Nutbush City Limits. We hebben trouwens weer een berichtje uit de krant. Want u weet het ook, in Flashback Radio krijgt u oude nieuwtjes uit de regionale kranten van 50 jaar geleden. En dit is er eentje uit het Leids Dagblad van 11 augustus 1976. En dat gaat over Sassenheim. Want de krant schrijft het volgende. Het ziet er niet naar uit dat de smeekbeden van veel Sassenheimers om het voormalige zwembad in de woonwijk Terlede intact te houden als viswatertje verhoord zal kunnen worden. De kans lijkt groter dat de gemeenteraad akkoord zal gaan met het ontwerpbestemmingsplan voor dit bosrijke hoekje waarin het zwembad staat aangegeven als woningbouwgebiedje. In dit geval luxe woningen op palen. Veel Sassenheimse visliefhebbers betreuren dat, want het zwembad blijkt een visstek bij uitstek, waar het elke avond weer dringen is om een plaatsje langs het diepe of het kikkerbadje te bemachtigen. Het raadslid van Montfort, zelf een voetvisser, die zegt daarover: de gemeenteraad staat in dit geval

geval voor een keuze. Of het zwembad krijgt de bestemming recreatie, of er wordt toestemming gegeven voor woningbouw. Zover ik de meningen heb kunnen peilen, zal het wel gaan uitdraaien op die laatste mogelijkheid. En terecht, want de verkoop van de grond levert de gemeente een smak geld op en dat kunnen we op dit moment best gebruiken. Sassenheim zit momenteel niet zo best in de slappe was. Bovendien zal in de beslissing van de raad ongetwijfeld meespelen dat het zwembad niet de enige plek in Sassenheim is waar gevist kan worden. Liefhebbers van de vispoort kunnen binnen de gemeentegrenzen op talloze andere plaatsen hun hart ophalen. Het is er misschien niet zo gezellig en beschut als in het oude zwembad, maar genoeg vis zit er in ieder geval wel. En dat meldde het Leidsdagblad op 11 augustus 1976. Dit is

Er zijn van die dingen die je altijd bijblijven. En dit is er één van. Want ik kan me nog goed herinneren dat in 2009... had Paul de Leeuw op zaterdagavond zijn programma... De Schreeuw van de Leeuw, misschien dat het geheet heeft. En daar trad Ilse de Lange in op met dit nummer. En dat was toen de eerste keer dat ik dit nummer hoorde. En ik dacht, wauw! Dat dacht ik, wauw! Wat mooi! Ilse de Lange en het nummer Miracle. En dat is nog steeds een van mijn favorieten van haar. En die draaiden we hier in deze Flashback Radio. Ik had u gewaarschuwd. Muziek uit de jaren 60, 70, 80 en soms wat recenter. Nou, dit was een recentere.

is dat bij de 70 jaar. En ook dat hoort u regelmatig hier in Flashback Radio. Dat zijn die Intruders. En She is a Winner. En dan weet ik eigenlijk niet of dit op het Philly-label staat. Ik heb de plaat niet zo gauw bij de hand. Want alles zit hier tegenwoordig in de computer. Doe maar modern hier op onze lokale omroep. Maar in ieder geval, die Intruders die maakten disco in de tijd. En dit was het nummer She is a Winner. We hebben weer een berichtje uit de Leidse Courant van 12 augustus 1976, dus 50 jaar geleden. En dat gaat deze keer over Warmond. En de krant die meldt het volgende. Gisteravond begonnen ongeveer 500 deelnemers aan de Warmondse avond driedaagse. De eerste avond werd onder ideale weersomstandigheden gewandeld op de dijk rond het meer in de polder Klinkenberg. Het meer dat door zandwinning is ontstaan lag volkomen rustig en verlaten te glanzen onder de ondergaande zon. Het pad was wat prikkelig door de distels, maar toch zeer goed begaanbaar. De wandelaars van 3 tot 80 jaar werden verbaasd gadegeslagen door de schapen die doorgaans het Rijk alleen hebben op de dijk. De meeste deelnemers waren zeer enthousiast over de voor velen onbekende wandeling. Want normaal is dit gebied voor publiek gesloten. En voor vanavond staat een wandeling door het bos van Krans op het programma. En dat meldt de Leidse Courant over Warmond op 12 augustus 1976.

0: Texas. En zo heet hij ook, Never Tear Us Apart. En dan draaiden we hier op deze zondagmiddag en op deze dinsdagavond in de herhaling van het programma Flashback Radio. Ik zei het al in het begin van dit programma. We hebben weer een hele mooie 3-in-1. En wel van een groep die nogal wat hits heeft gehad in de jaren 60, 70 en soms ook in de jaren 80. Namelijk de Hollies. En daar gaan we 3 platen van draaien. Dus veel plezier in de 3-in-1 van deze week. Hier zijn de Hollies.
1: Drie in één.

Dat is onze 3-in-1 van deze week. Een groep die verschillende decennia overspant met hun muziek. En waarin Graham Nash zijn muzikale carrière is begonnen. Later bij Crosby, Stills, Nash. En Young kwam er later ook nog een keer bij. De Hollies, we draaiden achtereenvolgens. The Air That I Breathe. He Ain't Heavy, He Is My Brother. En als laatste, I Can't Tell The Bottom From The Top. En dat was onze 3-in-1 voor deze week.

En we hebben weer een berichtje uit de krant. En dat is deze keer de lokale krant De Lisser. Van, eens even kijken, 25 augustus 1966. En dat gaat over automobielbedrijf Heemskerk in Lisse. Want de krant die schrijft: vrijdagmiddag was voor automobielbedrijf Heemskerk in Lisse een feestelijke middag. De vlag ging in top bij de Lissense DAF en Volvo dealer. Want het hoogste punt van de te realiseren nieuwbouw was bereikt. Een reden om het traditionele pannenbier kwistig uit te delen. Begin mei van dit jaar meldde zich de noodzaak tot uitbreiding al aan, toen men onder andere door het samengaan van Volvo met DAF het dealerschap voor DAF Volvo in de streek te verzorgen kreeg. Dit hield in dat behalve de reeds bestaande uitgebreide klantenkring nu nog meer mensen, namelijk DAF-rijders, hun auto aan Heemskerk kwamen toevertrouwen. De automobilisten die met het bedrijf kennis gemaakt hebben, zullen niet vreemd opkijken als ze vernemen dat deze overgang tot nog toe bijzonder geslaagd is verlopen. De aanstaande uitbreiding van het bedrijf is van dit succes dan ook een logisch gevolg, dat overigens heel wat hoofdbrekens heeft gekost. En dat schreef De Lisser, de lokale krant in Lisse, op 25 augustus 1966.

en door is afgelopen. Calmi is dat van Spanja, staat hier. Maar ze heet officieel Ivana Spanja. Dan weet u dat ook weer, want u hoort af en toe wat nieuwtjes hier in Flashback Radio op onze lokale omroep Bo. Ik zei het al aan het begin van het programma. We hebben weer een deelnemer, mag ik wel zeggen, in onze rubriek Alle 13 Dood. Want drummer Frank Beard van de Amerikaanse rockband ZZ Top is deze week op 77-jarige leeftijd overleden. Hij kampte de afgelopen tijd met gezondheidsproblemen en overleed in zijn ranch in Texas. Dat heeft de band gemeld. ZZ Top begon in 1969 en ontwikkelde zich in de loop der jaren steeds meer van blues naar rock. De band scoorde hits als Gimme All Your Lovin' en Sharp Dressed Man en verkocht meer dan 50 miljoen platen. Ondanks zijn naam was drummer Frank Beard de enige muzikant in de driekoppige band zonder karakteristieke lange baard. Die look ontstond overigens toevallig. In 1976 namen de drie originele leden een lange pauze en gingen ze ieder hun eigen weg. Beard vertrok naar Jamaica, zanger Billy Gibbons naar Frankrijk en de in 2021 overleden bassist Dusty Hill ging naar Mexico. En hoewel we telefonisch contact hadden, was dat nog voor de tijd van videobellen, zei zanger Gibbons daar later over. Dusty en Hill en ik waren zo gemakzuchtig geworden dat we onze scheermesjes niet meer gebruikten. Na 3 jaar kwamen we weer tevoorschijn en hadden we nogal excentrieke uitstraling. Namelijk 2 hele lange baarden. En dat is eigenlijk gewoon zo gebleven. En naar aanleiding van het overlijden dus van Frank Beard is hier ZZ Top en Gimme All Your Lovin'.

draaiden we in verband met het overlijden deze week van drummer Frank Beard van ZZ Top. Hij is deze week op 77-jarige leeftijd overleden op zijn ranch in Texas. Dat was het weer. De allerlaatste plaat gaan we draaien hier in deze Flashback Radio. U weet het, zondagmiddag kunt u ons beluisteren om 5 uur met herhaling op dinsdagavond om 10 uur hier op onze lokale omroep Bo. Mijn naam is Piet van der Voren en we gaan eruit met een instrumentaaltje. Hier is Isaac Hayes en The Theme from Shaft. Wat mij betreft, graag tot volgende week. Zelfde tijd, zelfde golflengte en dezelfde zender.

0: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van dé camper die helemaal bij je past.
1: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
2: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
0: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
2: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 6 uur.
6: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Het gebeurde bij een inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. Het Japanse eiland Hokkaido in het noorden van het land is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6. Vanmorgen was er ook al een beving in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De autoriteiten waarschuwden al voor nieuwe bevingen. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grand Prix van Nederland gewonnen. De Brit van McLaren kwam als eerste over de finish in Zandvoort, waar de race voor het laatst werd gehouden. De nummers 2 en 3 zijn Kimi Antonelli en George Russell. Voor Max Verstappen was het een dramatische race. Hij viel uit in de openingsronde. Hij verloor de controle op een nat stuk asfalt. Er was veel schade aan zijn auto, maar zelf raakte hij niet gewond. PSV heeft met 5-1 gewonnen van FC Groningen. In Eindhoven kwam Groningen eerst op voorsprong, maar PSV herpakte zich snel. Eerder vandaag won Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Go Ahead staat door deze winst tweede in de Eredivisie. PSV staat nu derde op 2 punten van koploper AZ. Het weer. Vanavond blijft het overal droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen is er veel zon en wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
8: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
11: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
4: Dit is Bo,
5: de omroep van de Bollestreek.
4: Met muziek.

0: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 7 uur.
5: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 22 doden gevallen bij het instorten van een vuilnisbelt. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zal lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Dat gebeurde bij een inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Het gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland. De beving volgt op een andere, vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse weerdienst waarschuwde eerder al dat de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Eind vorige maand was er in Japan ook een zware aardbeving. Daarbij vielen 34 doden. PSV heeft met 5-1 gewonnen van FC Groningen. In Eindhoven kwam Groningen eerst op voorsprong, maar PSV herpakte zich snel. Eerder vandaag won Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Go Ahead staat door deze winst tweede in de Eredivisie. PSV staat nu derde op 2 punten van koploper AZ. Het weer, vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen veel zon, alleen in het noorden iets meer bewolking. Dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
9: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
10: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
11: Zomeractie bij Baader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijsonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Baader.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

Van harte welkom bij Zingen op Zondag, een programma met licht, klassieke en kerkelijke muziek. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Wilma Gudmundsson. Een uurtje rust en bezinning op de zondag, om met een goed gevoel de nieuwe week weer te beginnen. Ik wens u veel luisterplezier.

Soms is er in de wolken iets van God. Iets wonderlijks, als door zijn hand geschreven. Een regenboog, dat hij behoedt ons leven. Soms is er in de wolken iets van God. Soms is er in ons leven iets van God. Soms komen wij tot onverwachte dingen en lopen dan als kinderen blij te zingen. Soms is er in ons leven iets van God. Soms is er in de wereld iets van God. Iets onverwachts als mensen vrede sluiten, elkaar tot hulp zijn en niemand staat er buiten. Soms is er in de wereld iets van God. Soms is er in de stilte iets van God. Alsof hij spreekt, ik zal niet van je wijken, in angst en zorg. Je zult dan niet bezwijken. Soms is er in de stilte iets van God.

Grootse dingen. Kleine dingen die men doet, kunnen groot van invloed zijn. Een arm om een schouder, bij verdriet en pijn. Een welgemeende glimlach kan zoveel vreugde geven. Het kan op een sombere dag de zon laten beleven. Een uitgestoken hand, een vriendelijk gebaar, wat verdraagzaamheid en respect naar elkaar. Gewoon wat kleine dingen die ons van binnen raken, kunnen het leven van een mens toch zoveel mooier maken.

En hiermee zijn we aan het einde gekomen van Zingen op Zondag. Fijn dat u geluisterd hebt. Zingen op Zondag werd vandaag samengesteld en gepresenteerd door Wilma Gudmundsson. Ik wens u een mooie zondag en een gezegende week toe. En graag tot een volgende keer.

0: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
1: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 8 uur.
4: Jon van Kan met het NOS Journaal. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen, waar de drugs werden opgeslagen. Er zijn twee mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat, is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. In het West-Afrikaanse land Guinea zijn zeker 22 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zal lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij Nusayrat, bij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaanhoever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Dat gebeurde bij de inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëlier van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Dat gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland van het land. Deze beving volgde op een andere vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse weerdienst waarschuwde eerder al dat er de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl. Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl. Met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's. En regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie. De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten. En gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
2: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
3: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van dé camper die helemaal bij je past.
4: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
5: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
4: Ontdek het avontuur bij de Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
3: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
6: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
7: De omroep van de Bollenstreek.
6: Dit is Bo.
7: Met het nieuws van 9 uur.
8: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen de beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt dat er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder zal oplopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd. Dat meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Kroonprins Haakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is sinds 1991 koning van Noorwegen. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen waar de drugs werd opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein daarnaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. Het weer nog. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij HomeWizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
10: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
11: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
12: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
6: Is Bo.
7: De omroep van de Bollenstreek.
6: Met muziek en informatie

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 10 uur.
4: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zou lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur André Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd, meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Het paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Komus Hakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa en sinds 1991 koning van Noorwegen. En dan nog het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. Temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijzonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden...
8: Omdat ik samen verder wil.
9: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
10: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.
11: Het programma Viva la France. Ons staat garant voor een uurtje. Heerlijke Frans.

Ja, dames en heren, als er iemand een ander bewogen leven heeft gehad, dan is het wel natuurlijk Edith Piaf. En zij opende het programma Viva la France, waar je op dit moment naar luistert. Een uurtje heerlijke Franstalige muziek. En Edith Piaf die opende het met dat prachtige emotionele lied Non, non, je ne regrette rien. Nee, ik heb nergens spijt van. Zo heeft ze geleefd. Het leven heeft ze optimaal geleefd. Met muziek als in eerste plaats, met vrienden om zich heen, goede vrienden, foute vrienden. Maar op de top leefde zij. Edith Piaf, uit 1960, kwam het hele prachtige mooie lied van Edith, volledig gezegd, Giovanni Gassion, 1915 geboren. En in 1963, na een auto-ongeluk in Zuid-Frankrijk, overleden. Ja, ze heeft het overleefd, maar ze wilde heel snel, te snel weer optreden. En ze met morfine, ik moet zingen, ik moet optreden. Ja, en dat die morfine werd al, toch al te veel van deze Mon Piaf, de straatmus, het meisje mus. Letterlijk op straat geboren. Een zeer bewogen leven. Wij gaan lekker kennis maken, als u dat nog niet weet, van alles van Edith Piaf. U kent er, natuurlijk het leven van haar, wat zij geleefd heeft. En dat was heel intens. We gaan er lekker veel van draaien. Van Edith Piaf gaan wij over naar Marie Laforêt. Ook een zeer mooi bewogen, maar toch al wat andere leven gehad. Want ze genoten volop. Ja, Edith Piaf natuurlijk ook. Maar Marie Laforêt, dat is toch al een dame die toch al in het mooie Genève woonde de laatste jaren van haar leven. En daar was getrouwd met een antiekhandelaar. En dat heeft een prachtig mooi leven gehad. Ja, Marie Laforêt. Want ze zegt ook, ja, Genève, daar komt ze dus vandaan. Onder andere, daar heeft ze gewoond, aan het meer van Genève. Lac Le Mans, Genève, ou bien Genève. Wat ben jij, een prachtstad. En dat is ook 1998.

Asia Emoussé, de uitvoering van niemand minder dan Josephine Baker. U kent haar verhaal, het striptease-danseresje met dat bananenrokje aan. En later heeft ze de leven heel anders aangepakt. Is zij moeder geworden van zo'n 20 weeskinderen in het Zuid-Franse, bij de Dordogne. Daar heeft ze een kasteel gekocht en daar verwenden zij de kinderen die het gewoon heel hard nodig hebben.

Ja, daar zingt ze graag over natuurlijk, de geliefden van Parijs. De Parijse zeer romantische stad, waar we iedereen, la ville lumière, en ja, ook de romantische stad is. Iedereen zegt van, jongen, dat is het fantastisch mooi. Niet alleen de hoogtepunten, Arc de Triomphe, Eiffeltoren, noem maar op, de Notre Dame. Ook zeer indrukwekkend. Je moet tegenwoordig als buitenlander moet je ervoor betalen om naar Notre Dame in te gaan. Dat gaf wel wat kritiek. Maar goed, dat was in ieder geval Edith Piaf die daar zong. De geliefden van Parijs van 1948. Zo lang is dat weer geleden. Ja, deze Edith Piaf, Parijs geboren. Nou, daar ga je al. Daar ga je inderdaad leven. Maar een zeer bewogen leeftijd gehad, deze Edith Piaf. En dochter van een kroegzangeres en een acrobaat. Nou ja, en haar grootmoeder die nam haar mee naar Van Parijs, naar die zondige stad. En die grootmoeder runde een bordeel in Normandië. Nou ja, dat is ook niet heel bevorderlijk. Maar ze is er geweldig doorheen geslagen met goede mensen, slechte mensen om haar heen. Maar altijd maar dat zingen en muziek, dat was voor haar alles. Goed, we gaan even lekker luisteren naar Adamo. Adamo, die ja, gelukkig één onder ons, deze Italiaan, Salvador Adamo, uit 1965. En die zegt heel romantisch, mijn handen op jouw schouders.

Ja, een korte eenmalige samenwerking was dat met de mannen van Lyon. De Compagnon de la Chanson. En zeg nou, het klinkt allemaal prachtig, alles zo samen, zei Edith Piaf. Maar ja, die mannen zijn een beetje te aardig, te lief. Het waren niet helemaal haar types. Maar goed, het was in ieder geval een leuke samenwerking uit 1946 met dat Le Trois Cloches. Drie klokken. Ook André van Duinski op de plaat gezet, maar dat was zeer hilarisch. Oké, dames en heren, zo halfwege het programma gaan we nog even lekker luisteren naar El Chato. En die heeft een heel vrolijk nummer in voor ons in de pet. En daar gaan we even naar luisteren. Leuk dat u luistert trouwens hier naar het programma Viva la France, hier gepresenteerd door Bo, de omroep van de Bollestreek. En we gaan even mooi lekker genieten van El Chato, El Danse, Balance.

0: Ja, ondanks het hele verdriet wat Edith Piaf meegemaakt aan haar hele leven. Kind verloren, man verongelukt en zelf ook zeer zwak en vaak ziek. Maar goed, wat blijft ze zingen? Het leven is mooi. Het is zo mooi. Te beau, tu sais. Het is mooi, weet u wel. En dat is Edith Piaf ten voeten uit. Prachtige, mooie, geweldige zangeres. Wil nog heel veel van genieten. Wat die prachtige, heerlijke levensliederen heeft ze gemaakt. Edith Piaf. Goed, dat komt zeker nog vast een keer terug in het programma. We gaan naar die andere grootheid hier op het top Française. Dat is natuurlijk, heb ik het over Juliette Gréghault. Ook helaas een aantal jaar geleden ons ontvallen. Maar we kunnen nog steeds genieten. Zoals muziek van Edith Piaf kunnen we nog steeds genieten. En van Juliette Gréghault, idem dito. Juliette Gréghault met Panam.
1: Paname, on t'a chanté sur tous les tons. Y a plein de paroles dans tes chansons qui parlent de qui, de quoi donc, Paname. Paname, moi c'est tes yeux, moi c'est ta peau que je veux baiser comme il faut.

0: Ja, een prachtige ode, een liefdesverklaring zou je kunnen zeggen... van René Jolie met Chimène. En dat komt allemaal uit in 1969, ook weer 100 jaar geleden. Maar dat was wel de tijd dat de mooiste muziek toen gemaakt werd... van het Franse chanson. En daar kunnen we nog steeds van genieten. René Jolie. We gaan even luisteren naar Charles Dumont. En die heeft het heel simpel. Hij zingt een lied en dat gaat over een lied. En dat heet ook heel simpel... ook zo genoemd, Charles Dumont met Une Chanson en 1977. Lekker geniet toch eventjes, dames en heren, want het is over en voorbij dit programma, voordat we het weten.
1: Ce n'est qu'un point de poésie dans le ciel des matins de pluie, le satin rose de ta peau que je caresse avec des mots. C'est un baiser un peu futile dans un tendre matin d'avril. C'est une bouteille.

Ah, Charles Dion, die tekende daarvoor met une chanson. Ik wil graag een lied voor u zingen. Ja, dames en heren, dat betekent dat we even een blik op de klok werken. Want ik heb nog iets van een prachtig mooi lied. Het mooiste lied van Edith Piaf. Milor heb ik voor u klaarstaan. En met die klanken wil ik u graag afscheid nemen van u. En de mooie muziek van het Franse chanson. En dat doen we natuurlijk met Edith Piaf. Edith Piaf, die zoveel prachtige dingen heeft gemaakt. En dit is altijd een van de meest emotionele dingen die zij gedaan heeft. Edith Piaf natuurlijk met Milor. En met die klanken zeggen we al, leuk dat u geluisterd heeft, dames en heren. Tot volgende week. Maak er een mooie week van. Ongevraagd.

0: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
1: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 11 uur.
5: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van de FC Groningen. En Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur André Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zou lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen, waar de drugs werd opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat, is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. Het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
9: 30 augustus start de week tegen kanker.
10: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
11: Jij waarschijnlijk ook.
12: Iemand die je dierbaar is.
13: Of was.
14: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
13: En de beste zorg.
15: Voor wie geef jij?
16: Doneer op kwf.nl.
17: KWF. Tegen kanker voor het leven.
18: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken?
2: Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de

licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

0: zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijsono. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
1: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollestreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
2: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollestreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 12 uur.
6: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, die afbrandde tijdens nieuwjaarsnacht, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica in hun woning zo ernstig dat zij in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de tragedie in het skioord, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van doodslag, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur Andrei Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grand Prix van Nederland gewonnen. De Brit van McLaren kwam als eerste over de finish in Zandvoort, waar de race voor het laatst werd gehouden. De nummers 2 en 3 zijn Kimi Antonelli en George Russell. Voor Max Verstappen was het een dramatische race. Hij viel uit in de openingsronde. Hij verloor de controle op een nat stuk asfalt. Er was veel schade aan zijn auto, maar zelf raakte hij niet gewond. Het weer, het is vannacht vrij helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
8: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
9: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
10: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
11: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
12: 30 augustus start de week tegen kanker.
13: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
14: Jij waarschijnlijk ook.
15: Iemand die je dierbaar is.
16: Of was.
15: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
16: En de beste zorg.
15: Voor wie geef jij?
17: Doneer op kwf.nl.
18: KWF. Tegen kanker voor het leven.
19: Dit is Bo.
20: De omroep van de Bollenstreek.
19: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
2: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 1 uur.
5: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica in hun woning zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de tragedie tijdens nieuwjaarsnacht, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eroverheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak hadden gegooid. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen waar de drugs werden opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een drugslab werd gevonden. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 2 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans-Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eromheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij ondanks de uitvalbeurt van Verstappen heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.